Jakkels, gooi voor mij lekker dop. De diet of een forum chop. Het dubbel zal ons lekker loop. Maar die edels is uitverkoop. Kan ons maar een kleinkie drank. Jou jakkie meister is klaar.

0: is wat gewoon is.
1: Zes wat?
0: Hey, trippels is onwettig, John.
2: Yep. Ja, dat maak mijn baie dom. Dag nog twee tequila's drink.
0: Ik wist stouters, daar geskink.
2: Wat is stouters?

daar is wijsers wat ik. Kijk je hier glas op die tafel, wat dan zand, korrels verstuk. Daar is namen vergezichten.

dar as baixas bata. Kijk hier glas op die tafel, waar dan zo'n korrels verstek. Daar is namen vergezichten en datums op kalenders omkruim. En een kompas wijs richting voor die vreemdeling. De psalms van een dichter worden laat nacht berichten op papier.

0: in zwart.
1: Kantoor meubels te koop hoor die so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

in die grond, die oorsprong van mijn herkomst, en waar vandaan ik kom, en waarvan of ons ook uiteindelijk zal vertrekken. Is je bezig om te leven, of is je bezig om te sterven?

0: Het is tijd voor die twee van ons om plek te maken voor Jaco de Villiers. Hij is hier in geswagger gekomen, zoals net hij kan. Ons is weer morgenochtend terug tussen 6 uur en 9 uur. Dan zal ik samen met jou keer, samen met die verjaardag man van morgen. So ja, ons zal een beetje op die rechte pad zitten van...
1: Op 35?
0: Ja.
1: 15 jaar weg van 50.
0: Okay, op die noot moet jy een heerlijke zaterdag verder en mag die beste spanne win. En ek sien jou morgen. Ek los het nou maar voor om verder te praat. Die jongman in die atelier.
1: Kijk, op hierdie stadium, enigste wat ek wil sê is, tot ziens jylle, ek is nou geskok op 34 going on 35. Ja, nie, lekker dag en ja. Sien jylle morgen. You have family.
2: When you buy a King Cars, word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family when you buy a King Cars. Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for Test Drive Saturdays, with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
5: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
6: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
7: Die bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
8: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
9: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
10: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: Lenny Wilson en John Mayer, phones, keys, wallet and you, 23 minute voor die klok 11 uur slaan en dan gaan ek vir die nuus om 11 lees, maar van nou gaan ek van nou winkels toe, ek het nog veel babbling ander treffers ook wat wag.
1: Craving that flame-grown flavor you love? Steers is serving hot, fresh and straight from the grill. Grab a cheeseburger and chips for only R69.90 and save R10. Or get 3 flame-grilled full wings and chips for just R54.90. Plus, enjoy our Wacky Wednesday. Buy one burger and get one free for R69.90 every Wednesday. Steers, flame-grilled, it just tastes better. T's and C's apply.
2: Jimmy Sauce is every day is Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse sauce, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
3: Jimmy Sauces every day is Friday.
4: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele.
5: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for Test Drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
6: Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
7: Yeah!
8: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
9: Hey, this is Ed Sheeran.
10: I'm Pink.
11: Hey, I'm Miley Cyrus.
8: Bok Radio. Bok TV.
0: Yes, op Bok Radio se Country Top 10 en ek het vir jou twee babbling ander treffers saamgebring. Liedjies wat nog nie deel is van die Country Top 10 nie, miskien word hulle volgende week, maar jy is ook welkom om jou sê daaroor te sê. Jy gaan luister na Ashley Ann's A Seat of My Skirt en ook Morgan Wade se Love's Insane. Jy gaan nou luister en dan kan jy ook vir my laat weet op 074-2009-89 of jy daarvan hou of nie. En dan is ons al nader aan hierdie week se Top 3.

0: Blijen je band, so sê Juanita Du Plessis hierdie week op nummer 10, tyd om een vinnig draai by die winkels te maak, en dan is het ek en jy in hierdie week se nummer 9.
1: Lus vir daardie onweerstaanbare vlam gebraaide geer waarvan jy hou? By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster afbedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet drie vlam gebraaide heel hoendervlerkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie, koop een burger en kry een gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers, flame grilled, it just tastes better.
2: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

minuut. En natuurlijk, Springbokmans, Wallis, groot enetjie Argentinië en Engeland is die ander een wat later vanavond gebeur. Nou, as nou wie gaan kyk na, ek wil amper sê wat in die bokkamp aangaan, in terme van, jy weet, ek wil amper sê opinie wat die manne maak, en sê, weet, ons gaan nie Wallis onderskat nie, weet, discipline en akkuraatheid en vermoe en al dat jy van goed, is ding wat ons gaan doen, maar ek meen, is weer een nieuwe span, so dit is amper die, ek wil amper sê, die A-span het nou gespeel, ons weet nie wie die A-span, dit is die B-span, toe C-span, en hier is nou nog een span, en op hierdie stadium, jy weet, allemaal definitief is pro-bokke, so laat weet my bykie, wat denk jy met hoeveel gaan die bokke wende op 074-2000-989. Nou die laaste keer wat hierdie twee mekaar aangepak het, het Suid-Afrika 73-0 gewen, dit was in Cardiff gewees waar die bokke gesê het, ja, ons geveel kaf traf, en Suid-Afrika natuurlijk verlede naweek, het hulle gewend in Skotland 42-28, so, dis, die manne is op het, jy weet, ons het diepte wat skrik vir niks, nou, as jy nie gemis het wie die span is, so ek sê, weer een hele paar nieuwe manne, Apalele Fassie is op, heel achter, dan is Jaco Williams, Jesse Kriel, Damien Lendi, wat die centerpaar is, Kurt Lee Arends, wat die linkerspeel is, dan die jong mannetjie van Natal, Woozie Moyo, hy is daar op nummer 10, so ek is baie, nieuwsgierig om te sien hoe hy homself in sy taak in kwijt verlede jare onder 20 gespeel, natuurlijk wereldkampioene, en Kobus Reinag gaan sy skakelpaar wees, dan is Jasper Wiese, Pieter Steef de Tooi, waar die kaptein is, Paul de Villiers, Ruben van Heerden, ons het Kobus Wiese, Carlo Sadi, Malcolm Marks en Gerard Steenekamp, so gedigte voor hy, wat daar gaan sak. Nou natuurlijk, op die bank, moet het nie mis nie, André Goventer, Jan Hendrik Wessels, Wilco Lou, Ben Jason Dixon, Marco van Staar en Herschel Jankies, Manuele Bok en Damien Willemse. So, baie mense het gepraat verlede week oor Manuele Bok se spel en, ja, kom ons kyk, die man gaan definitief weer opkom. So, hulle maak planne daar. En dan is daar natuurlijk die junior bokke waarna jy kan uitsien, maar ons kyk gou wat gisterand gebeur het. Skotland het Wallis aangepak, 28-21 vir Skotland. Japan het Spanje aangepak, 34-26 vir Japan, so daar was een goeie ene. Argentinië teen Australië het hulle kaf gedraf, 52-29, en dan Amerika, Uruguay, ja, een kant toe gegaan, en 39-15 vir die Amerikaners. Nou, as jy gaan kyk wat later vanmiddag opkom, soos ek nou sê, Fiji en Georgia gaan mekaar pak, 4 uur saam met dit, ek denk, dit is ook een groot in Nieuw-Zeeland en Engeland, onder 20's. Dan is bykie later is daar Italië en Ierland, en dan natuurlijk is die manne weer in aksie, en dit is 6:30, is Frans en Suid-Afrika. So, ek weet as ek twee televisies gehad hier, dan kon ek een keer die boek sit, een keer die 120, so ek sal maar soos die Engelsman sê, is bykie channel hopping doen, om te kyk wat hulle kan doen. Hier is Armand Barnard, en hy sê, wipe en suip.

Hard Life for You, and that's the truth. Natuurlijk Meatloaf en Patty Russo. Nou, as ek terugdink aan my kinderdae, was hierdie, ja, Meatloaf was nie op my ma se gunsteling speelhuis nie, dit was van die duivel, so. Maar, nie te min, daar is dit, ons het hom. En, jy is net betuigd vir my vraagie van, of die antwoord van weet jy wat. So ek het die vraag gevra, en, dan, as ek sê, mys mooi luister na die antwoorde. Hoeveel bier kan ongeveer tydens een FIFA wereldbeker finaal, met ander woorde morgen aand, of morgen middag in Amerika, by een stadion en omliggende areas verkoop word. Is dit 50.000? Is dit ongeveer tussen 100 en 200.000? Of is dit 400.000? Nou, as die stadion, kom ons sê, 80.000 mense vat, en hy is vol, en elke persoon drink 2 biere, en dan sou redelijk vinnig weer 200. Maar, dat is ook baie wat nie drink nie. So, bietjie van Koenandrum. Dat weet vir my 074-2099 of jy weet wat die antwoord is. Ons gaan aan en hier is een man met die naam van Tom Jones en hy bring vir ons een liedjie met die naam van She's a Lady.